0: De aarde is mooi, maar fragiel. De temperaturen stijgen, het weer wordt steeds extremer en ecosystemen verdwijnen. Klimaatverandering is vandaag de dag een voelbare dreiging en vormt een van de grootste uitdagingen waarmee de mensheid ooit is geconfronteerd. De hoeksteen van de wereldwijde reactie hierop is de overeenkomst van Parijs. Dat is een historisch engagement om de opwarming van de aarde te beperken en landen te verenigen in de klimaatstrijd. In deze aflevering van onze reeks Hoger inzetten, beter wetgeven lichten we toe wat de overeenkomst van Parijs betekent, hoe de EU woorden in daden omzet en hoe het in de rest van de wereld staat.
1: De overeenkomst van Parijs is een wettelijk bindend verdrag dat werd aangenomen tijdens de COP21, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties van 2015. De hoofddoelstelling ervan is de opwarming van de aarde tot ruim minder dan 2 graden Celsius te beperken in vergelijking met de niveaus van voor het industriële tijdperk. Bij voorkeur zou de opwarming niet meer dan 1,5 graad bedragen. Met de overeenkomst van Parijs hebben bijna alle landen van de wereld zich ertoe verbonden minder broeikasgassen uit te stoten. Elk land legt zijn eigen streefcijfers vast, die we de nationaal bepaalde bijdrage noemen. Sinds 2015 werden deze streefcijfers om de 5 jaar bijgewerkt. In de overeenkomst zijn mechanismen voor transparantie, verslaggeving en klimaatfinanciering opgenomen. Van ontwikkelde landen wordt bovendien verwacht dat ze ontwikkelingslanden ondersteunen bij hun inspanningen om de klimaatverandering te beperken en zich eraan aan te passen.
0: De EU heeft de overeenkomst van Parijs in 2016 bekrachtigd en het verdrag een centrale plaats gegeven in het Europese klimaatbeleid. Om de belofte van de EU na te komen, heeft de Europese Commissie in 2019 de Europese Green Deal in het leven geroepen. Dat is een grootschalig plan om de manier waarop de Europeanen leven, reizen, voedsel produceren en zaken doen te veranderen. De Green Deal omvat beleidsmaatregelen op het gebied van energie, mobiliteit, landbouw en biodiversiteit om de EU te helpen overstappen op een duurzame economie. In 2020 heeft de EU zichzelf ambitieuzere klimaatdoelstellingen opgelegd. Ze verbond zich er namelijk toe om de broeikasgasemissies voor eind 2030 met ten minste 55% terug te dringen ten opzichte van het niveau van 1990. Het einddoel van de Europese Unie is om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. De streefcijfers die in de Europese Green Deal waren vastgesteld, werden in 2021 in wetgeving omgezet. De Europese Klimaatwet bevat bindende streefcijfers voor alle EU-landen, naast maatregelen om de vooruitgang te monitoren en indien nodig bij te sturen. Met deze wet wordt onder meer ingezet op schone energie en circulaire economieën. Zo transformeert de EU haar economisch model om de doelstellingen in de overeenkomst van Parijs te halen.
1: Het Europees Parlement heeft in grote mate mee vormgegeven aan de Europese klimaatactie. Het was bijvoorbeeld het parlement dat erop heeft aangedrongen de doelstelling om voor eind 2050 klimaatneutraal te zijn wettelijk bindend te maken. Bovendien blijven de parlementsleden de wetgeving nauwkeurig onderzoeken om ervoor te zorgen dat de EU haar verplichtingen nakomt. Ook was het parlement de meest uitgesproken voorstander van een rechtvaardige transitie. De parlementsleden hebben gepleit voor steun aan werknemers en regio's die het zwaarst worden getroffen door de maatregelen om af te stappen van fossiele brandstoffen. Daarnaast dringt het Europees Parlement consequent aan op wereldwijde klimaatrechtvaardigheid door erop toe te zien dat Europa zijn steentje bijdraagt aan de internationale klimaatfinanciering, vooral voor ontwikkelingslanden.
0: Als we het over klimaatverandering hebben, is het belangrijk om te weten waar de meeste uitstoot vandaan komt. China produceert bijna een derde van alle broeikasgassen ter wereld, wat grotendeels te wijten is aan het gebruik van steenkool en een snel groeiende industrie. Daarmee staat het land wereldwijd bovenaan de lijst, hoewel Peking ernaar streeft om uiterlijk in 2060 klimaatneutraliteit te bereiken. Op de tweede plaats staan de Verenigde Staten, waar de industrie, het transport en de energiesector veel emissies veroorzaken. Daarna volgt India op de derde plaats en sinds 2023 is de Europese Unie de vierde grootste producent van broeikasgassen. De EU heeft haar emissies de afgelopen jaren gaandeweg verlaagd en is vandaag de dag verantwoordelijk voor ongeveer 6% van de wereldwijde uitstoot. Veel ontwikkelingslanden hebben ambitieuze doelen vooropgesteld, maar om die te halen hebben ze hulp nodig op financieel en technologisch vlak. Sommige andere landen hebben hun klimaatplannen helemaal niet bijgesteld. Daardoor bestaat de vrees dat de wereld de doelstelling van maximaal 1,5 graad opwarming niet zal halen. Het is duidelijk dat de ambitie van de overeenkomst van Parijs om de situatie te verbeteren niet haalbaar is zonder een gezamenlijk engagement om ernstige klimaatverandering tegen te gaan. De bezorgdheid bereikte een hoogtepunt in januari 2025, toen president Trump kort na zijn aantreden een presidentieel besluit ondertekende om de Verenigde Staten voor de tweede keer terug te trekken uit de overeenkomst.
1: De overeenkomst van Parijs biedt ons een kader, maar het is aan elk afzonderlijk land en aan ieder van ons om er werk van te maken. De Europese Unie en het Europees Parlement in het bijzonder zullen blijven pleiten voor eerlijke en dringende klimaatactie. De klimaatcrisis houdt geen rekening met grenzen en dat mag onze reactie erop dus ook niet doen.
0: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Promouvoir l'intégration européenne, encourager les citoyens à voter et trouver des solutions au niveau local, voilà quelques exemples parmi les priorités politiques de l'Union européenne. On en entend beaucoup parler, mais de quoi s'agit-il vraiment ? Au quotidien, et surtout pour les jeunes, ces grandes idées semblent parfois bien abstraites et éloignées de notre réalité. Alors, pour se rapprocher des jeunes, la Commission européenne a transformé l'ancien service volontaire européen en un projet plus important, appelé le Corps européen de solidarité. L'idée derrière ce programme est de permettre aux jeunes d'aider à façonner l'avenir de l'Europe. Le projet s'articule autour de trois objectifs principaux : mobiliser, connecter et autonomiser les jeunes. Mikaela Choydrova, ancienne députée européenne, explique comment cette initiative aide les jeunes à devenir des citoyens actifs.
3: The main objective of this

0: foi concebido para ajudar as cidades a cumprir o objetivo do Pacto Ecológico Europeu de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 90% até 2040. A promoção de meios de transporte sustentáveis está no cerne do novo quadro da UE para a mobilidade urbana. Tal significa dar prioridade às deslocações a pé, de bicicleta e aos transportes públicos em alternativa à utilização do automóvel. O plano visa tornar estas opções mais acessíveis, fiáveis e eficientes, incentivando as pessoas a escolhê-las em vez de optarem por alternativas menos sustentáveis. O quadro salienta igualmente o importante papel da digitalização na mobilidade urbana. A tecnologia digital pode ser utilizada para melhorar a gestão do tráfego, reduzir o congestionamento e tornar os transportes públicos mais eficientes. Além disso, o novo quadro da UE para a mobilidade urbana visa facilitar a utilização de serviços de mobilidade partilhada, como a partilha de bicicletas e a boleia organizada, a fim de reduzir o número de veículos na estrada. Outro aspecto fundamental do quadro é a resiliência. A UE pretende assegurar que as cidades estão preparadas e podem recuperar rapidamente de quaisquer perturbações, quer se trate de fenómenos meteorológicos extremos causados pelas alterações climáticas, quer de crises como a pandemia de Covid-19. Para alcançar essa resiliência, é necessário desenvolver planos de contingência e investir em infraestruturas capazes de resistir a esses desafios. O novo quadro da UE para a mobilidade urbana também aborda a inclusividade. O objetivo é assegurar que a mobilidade urbana é acessível a todos, independentemente da idade, do estatuto de deficiência ou da situação económica das pessoas. Tal significa garantir que os transportes públicos são acessíveis às pessoas com deficiência e que as comunidades mais desfavorecidas têm o mesmo acesso aos transportes que as mais abastadas. O financiamento é outro aspecto vital do novo quadro da UE para a mobilidade urbana. A União Europeia proporciona uma série de oportunidades de financiamento para apoiar as cidades nos seus projetos de mobilidade. Os fundos ajudam as cidades a aplicar soluções inovadoras, incluindo frotas de autocarros elétricos e sistemas inteligentes de gestão de tráfego. Tomemos a título de exemplo a cidade de Gant, na Bélgica. Através do financiamento da UE, Gant aplicou uma série de medidas para promover uma mobilidade sustentável. Por exemplo, criou zonas de emissões reduzidas e alargou a sua infraestrutura para ciclistas. Estas iniciativas reduziram significativamente o tráfego automóvel e melhoraram a qualidade do ar na cidade. Desde 2002, a Comissão Europeia organiza anualmente a Semana Europeia da Mobilidade em meados de setembro. O objetivo é melhorar a saúde pública e a qualidade de vida através da promoção de uma mobilidade limpa e de transportes urbanos sustentáveis. O evento, com a duração de uma semana, incentiva as cidades e as vilas de toda a Europa a aplicarem e promoverem medidas de transporte sustentáveis e a convidarem as pessoas a experimentar alternativas aos automóveis. Esta iniciativa não só destaca os benefícios de uma mobilidade mais sustentável, como também promove uma cultura de cidadania ativa e de participação na comunidade. Durante 7 dias, as cidades participantes organizam uma série de atividades, incluindo passeios de bicicleta, dias sem carros e seminários sobre o planeamento urbano e os benefícios dos transportes públicos. É uma semana preenchida com inovação e um compromisso coletivo no sentido de criar espaços urbanos mais habitáveis. Nos últimos 20 anos, a Semana Europeia da Mobilidade tem vindo a expandir-se continuamente. Realiza-se atualmente, no outono, em mais de 3 mil cidades europeias de pequena, média e grande dimensão. Uma das maiores realizações da Semana Europeia da Mobilidade é a aplicação de medidas permanentes que melhoram a mobilidade urbana. Por exemplo, em 2023, muitas cidades introduziram soluções de eletromobilidade e tecnologias de transporte inteligentes como partes das mudanças permanentes levadas a cabo. Atentemos numa história de sucesso específica. A capital da Eslovénia, Ljubljana, foi pioneira na mobilidade urbana sustentável. Ao participar sistematicamente na Semana Europeia da Mobilidade, Ljubljana introduziu grandes alterações nos seus espaços urbanos. A cidade expandiu as suas zonas pedonais, melhorou a rede de transportes públicos e promoveu o ciclismo como meio de transporte viável. Estes esforços deram os seus frutos e Ljubljana ganhou o prémio Capital Verde da Europa em 2016. A qualidade do ar da cidade melhorou e os residentes gozam de uma maior qualidade de vida. Em maio de 2023, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre o novo quadro da UE para a mobilidade urbana. O Parlamento sublinhou a necessidade de sistemas de transporte sustentáveis, eficientes e acessíveis nas zonas urbanas, a fim de melhorar a qualidade de vida na União. A resolução salientou que a mobilidade urbana deve ser orientada por soluções de transporte inteligentes, inclusivas, a preços acessíveis, competitivas, sustentáveis e multimodais para cumprir os objetivos económicos, ambientais, digitais e de saúde da UE. Estas soluções incluem os transportes públicos, a mobilidade ativa, como andar a pé e de bicicleta, bem como opções de micromobilidade, como as trotinetas elétricas. Apesar dos êxitos, há ainda muitos desafios a superar. O congestionamento do tráfego, a poluição atmosférica e a necessidade de investimentos substanciais em infraestruturas continuam a ser fatores críticos. A colaboração contínua entre as cidades, os decisores políticos e os residentes na UE é essencial para transformar as cidades e vilas, dando resposta à necessidade urgente de um ambiente urbano mais saudável. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Euroopan ansioritarikunta, kunnianosoitus Euroopan suunnannäyttäjille. Ketkä olivat rakentamassa nykypäivän EU:ta? Unionia ei luotu pelkillä sopimuksilla ja toimielimillä. Todellisen työn tekivät ihmiset. Euroopan yhdentymisen jokaisessa vaiheessa on tarvittu henkilöitä, jotka ovat puolustaneet demokratiaa, suojelleet ihmisoikeuksia ja auttaneet lähentämään maita toisiinsa. Euroopan parlamentti haluaa antaa tunnustusta näistä saavutuksista. Sitä varten se on perustanut Euroopan ansioritarikunnan. Kyseessä on ensimmäinen ansiomerkki, jonka EU:n toimielin myöntää siviilihenkilöille. Parlamentin puhemies Roberta Metsola julkisti maaliskuussa 2026 ensimmäiset henkilöt, joille ansiomerkki myönnetään.
2: Eurooppaa ovat aina olleet rakentamassa suurenmoiset naiset ja miehet yhteiskunnan eri osa-alueilta. He uskalsivat irtautua menneisyyden painolastista. He rakensivat siltoja, ylittivät esteitä, kumosivat diktatuureja ja ratkaisivat kriisejä, jotta mantereemme tulevaisuus olisi valoisampi. Tämä eurooppalainen sitoumus ansaitsee tunnustuksen. Parlamentti perusti Euroopan ansioritarikunnan kunnioittaakseen niitä, jotka paitsi uskoivat Eurooppaan, myös auttoivat rakentamaan sitä.
1: Ansiomerkin saajien joukko on moninainen. Tämä kuvastaa sitä, kuinka monella tavalla ihmiset voivat vaikuttaa EU:n tulevaisuuteen. Alojen kirjoon lukeutuvat paitsi politiikka ja diplomatia, myös ihmisoikeudet, tiede ja kulttuuri. Euroopan ansioritarikunnan poikkeuksellisen ansioituneiksi jäseniksi nimitettiin Saksan entinen liittokansleri Angela Merkel, demokratiajohtaja ja Puolan entinen presidentti Lech Wałęsa ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Kyseessä on ansioritarikunnan korkein ansiomerkki. Myös muita arvojohtajia ja Euroopan kehitykseen vaikuttaneita henkilöitä nimitettiin ansioritarikunnan kunniajäseniksi tai jäseniksi. Heidän joukkoonsa lukeutuu entisiä presidenttejä, poliitikkoja, ihmisoikeusaktivisteja, tutkijoita ja taiteilijoita, jotka ovat kaikki merkittävällä tavalla puolustaneet EU:n arvoja ja edistäneet Euroopan yhdentymistä. Ansiomerkin saivat esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö, humanitaariselle työlle omistautunut kokki José Andrés sekä irlantilaisen U2-yhtyeen jäsenet. Ansioritarikunnan perustamisajankohdaksi valittiin vuosi 2025, jolloin juhlistettiin Schumanin julistuksen 75. vuosipäivää. Nykypäivän Euroopan unionin tarinan katsotaan alkaneen tuosta julistuksesta. EU on enemmän kuin toimielintensä ja politiikkojensa summa. Se on tarina ihmisistä, jotka uskoivat yhteiseen unioniin ja tekivät siitä totta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit lukea aiheesta lisää parlamentin verkkosivustolta.
3: Een briljante artistieke carrière combineren met een indrukwekkend politiek palmares? Het lijkt onmogelijk, maar Melina Mercouri kreeg het voor elkaar. Mercouri was een gevierd actrice en een internationale filmster. Na de staatsgreep van 1967 in Griekenland ontpopte ze zich ook tot politiek icoon. Terwijl ze de wereld rondreisde, stelde ze de dictatuur aan de kaak en kwam ze op voor de democratie. Na de val van het regime werd ze de langstzittende minister voor cultuur van Griekenland en hielp ze de Pan-Helleense socialistische beweging op te richten. Mercouri zette zich onvermoeibaar in om het culturele bewustzijn in Europa te vergroten. Vandaag de dag leeft haar nalatenschap voort via initiatieven zoals het programma Culturele Hoofdsteden van Europa en de Stichting Melina Mercouri. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze afleveringen vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarden en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. Amalia Maria Mercouri werd geboren in Athene in 1920. Na haar acteeropleiding groeide ze al snel uit tot steractrice. Haar doorbraak kwam er in 1949 met het toneelstuk A Streetcar Named Desire, dat in het Nederlands onder meer is vertaald als Tramlijnbegeerte. Niet lang daarna won ze de Marika Kotopouli-prijs voor de beste vrouwelijke acteerprestatie. Haar eerste speelfilm, Stella, onder regie van Michalis Kakoyannis, oogste veel lof op het filmfestival van Cannes in 1956. Daar ontmoette ze ook de Amerikaanse regisseur Jules Dassin, haar toekomstige echtgenoot en medewerker. In 1960 won ze in Cannes de prijs voor de beste actrice voor haar rol in Never on Sunday, een film die 5 Oscar-nominaties in de wacht wist te slepen. Op 21 april 1967, toen ze in New York optrad, vernam ze dat een groep officieren de macht had gegrepen in Griekenland. Het was de start van de Griekse militaire dictatuur, die ook het kolonelsregime werd genoemd. Vanaf dat moment greep ze elke gelegenheid op het podium aan om de dictatuur te veroordelen met haar slogan "De democratie zal overwinnen." 7 jaar lang bleef het regime aan de macht. Al die tijd voerde ze campagne in de hele wereld door op te roepen tot een terugkeer naar de democratie. Toen de kolonels haar het Griekse staatsburgerschap afpakten, maakte haar dat alleen maar vastberadener.
4: En een vrouw, die is 4 uur, 4 uur.
5: Op een nacht om 4 uur belde de Daily Mail me om te zeggen dat ze mij mijn staatsburgerschap hadden afgepakt. Ik was de eerste bij wie ze dat deden. Slaapdronken en in gebroken Engels antwoordde ik: ik ben als Griekse geboren. Hij is als fascist geboren en als fascist zal hij sterven. Ik ben als Griekse geboren en ik zal als Griekse sterven.
3: Dreigementen en zelfs een moordaanslag konden haar wilskracht niet aan het wankelen brengen. Ze bleef haar strijd voeren via toespraken, concerten en interviews totdat de democratie werd hersteld in 1974. Toen ze terugkeerde naar Griekenland, hielp Mercouri de politieke partij PASOK, de Pan-Helleense Socialistische Beweging, op te richten. Bovendien werd ze in 1977 verkozen als lid van het Griekse parlement. Toen PASOK in 1981 de verkiezingen won, werd ze minister van cultuur. Ze was de eerste vrouw die deze functie bekleedde en werd de langstzittende minister van cultuur in de geschiedenis van Griekenland. Als minister hervormde ze het culturele leven. Ze maakte musea gratis toegankelijk voor de burgers, promootte onderwijs over erfgoed en gaf het startsein voor grote projecten zoals het Museum van de Byzantijnse Cultuur in Thessaloniki. Daarnaast startte ze een beroemde campagne voor de terugkeer van de Parthenon-Friezen.
6: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
5: Wat betekent Shakespeare voor Engeland? Of St. Paul's Cathedral? Wat betekent de Taj Mahal voor India? Wat zijn de fresco's in de Sixtijnse kapel voor Italië? De friezen van het Pantheon zijn onze trots. Ze zijn onze identiteit. Ze vormen de hedendaagse connectie met Griekse uitmuntendheid. Het zijn creaties die synoniem zijn met onze noties van democratie en vrijheid.
6: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
3: Haar meest permanente verwezenlijking op EU-niveau was de oprichting van het initiatief Culturele Hoofdsteden van Europa. In 1985 werd Athene de eerste culturele hoofdstad van Europa, nadat Mercouri de Europese ministers van cultuur ertoe had overgehaald cultuur een centrale plek te geven in de identiteit van de EU. Ze bevorderden ook culturele banden met Oost-Europa en dat al voor de val van het IJzeren Gordijn. In de vroege jaren 90 combineerde ze haar politieke loopbaan opnieuw met acteerwerk. Toen Pasok in 1993 weer aan de macht kwam, nam ze opnieuw haar rol als minister van Cultuur op, waarbij ze zich inzette om cultuur met het onderwijs te verbinden. Melina Mercouri overleed in 1994 in New York. Bij haar begrafenis werd haar evenveel eer bewezen als een eerste minister, een teken van de diepe genegenheid die de Grieken voor haar voelden. Vandaag de dag leeft haar visie voort via de stichting Melina Mercouri, die de Griekse cultuur in de hele wereld helpt te bevorderen. Sinds 2007 reikt de stichting elk jaar de Melina Mercouri Theaterprijs uit aan een jonge actrice. Naast een geldprijs ontvangt de winnares ook de authentieke broche van Mercouri, die ze een jaar later aan haar opvolgster doorgeeft. Zo wordt de ziel van Melina Mercouri op het podium in leven gehouden. Zelf lag Mercouri niet wakker van titels of prijzen. Haar ging het om liefde. Haar liefde voor Griekenland en de liefde die ze terugkreeg. Haar stem en haar visie zijn ook nu nog een inspiratie voor generaties mensen. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
7: When we think of the European Parliament, we usually imagine MEPs voting in the debating chamber. In reality, though, voting only takes place once a month, during plenary part sessions. But what actually are these part sessions, and how do they work?
8: Every month except August, Parliament meets in plenary in Strasbourg for 4 days. A schedule known as the agenda is drafted for each plenary part session. Additional part sessions take place on a regular basis in Brussels. Plenary sessions are the culmination of legislative work, which is carried out over the course of the year by MEPs in parliamentary committees and political groups. They provide an opportunity for MEPs to take part in the EU's decision-making processes and to make their views known to the European Commission and the Council of the EU. MEPs can also pose questions to the Commission and the Council during a period known as question time.
7: During plenary part sessions, Parliament can decide to state its opinion on any subject it considers important. It can also ask the Commission to submit a proposal on an issue it believes should be addressed. In addition, MEPs regularly welcome guests to the debating chamber, including heads of state, whistleblowers, and activists. But plenary work mainly revolves around debates and votes. Debates and votes are held on different types of texts, depending on the subject and the type of legislative procedure. One example is parliamentary reports on legislative proposals from the Commission. Texts are generally first debated in plenary. Speaking time is very short and depends on the number of MEPs who have asked to take part. Unlike votes, which usually don't take long, debates can last for hours if many MEPs want to state their views. MEPs usually speak in their native language. This is where the interpreters step in to ensure simultaneous interpreting into other official EU languages.
8: After the debates, it's time to vote. Going back to our example, during the vote in a parliamentary report, MEPs can amend the text by cutting, rewording, replacing, or adding to the content. MEPs then vote on each individual amendment before voting on the amended text as a whole. The pace of voting can be brisk. Hundreds of amendments are sometimes voted on, one after another. It might surprise you that MEPs usually vote by show of hands. The president of the sitting then determines the results. As you can imagine, getting it right is crucial, so if the president has any doubts, they call for an electronic vote to be held to get more accurate results. In plenary, Parliament usually makes decisions by an absolute majority of votes cast, so more than half of all votes cast. For the result of the vote to be valid, there must be a quorum, which means at least a third of all MEPs must be present. If the president finds that a quorum is not present, the vote is postponed until the next sitting. Once the vote has been held, MEPs can take the floor again to explain their own or their group's choice. The Commission can also respond to the result of the vote and give its conclusions.
7: Another example of plenary work is the adoption of Parliament's annual calendar. This calendar sets out the weeks when Parliament's committees and political groups meet. Of course, lots of other things happen in plenary, but it would be impossible to sum up everything in one podcast. If you're keen to follow the debates, they're always live streamed on the European Parliament's official website. Parliament also stays open to visitors during part sessions, and those interested can even sit in the debating chamber for a few minutes to follow what goes on in the room. This is a great way to learn a bit more about what happens during the sittings and to really see democracy in action.
8: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio.